Dat waren twee koorwerken van Dmitri Bortjansky, het concert voor koor nummer 4 en engelengezang nummer 7. U hoorde het Klinka Staatskoor onder leiding van Vladislav Gemoschensko. Wilt u precies eens nalezen en op uw gemak wie nou de uitvoerende waren van deze koorwerken, dan verwijs ik u wederom naar onze website www.concertcenter.nl. We gaan verder met nog 3 concerten voor koor. U hoort achterin volgens nummer 34, 27 en 15.

U hoorde drie koorconcerten van Dmitri Bronchansky, uitgevoerd door het Klinka Staatkoor, onder leiding van Vladislav Germouchenko. U luistert naar de Concertzender met de derde aflevering in de serie Dansen rondom de troon. Deze keer hoort de muziek van Dmitri Bronchansky, een centrale componist aan het hof van Catharina de Grote. We sluiten deze aflevering af met een zetting van Psalm 137, uitgevoerd door het Jurlov Staatskoor onder leiding van Stanislav Gusev.

Dat was tot besluit Psalm 137 van Bortjanski, gezongen door het Djurilov Staatskoor onder leiding van Stanislav Gusev. En het was ook het slot van de derde aflevering van de serie Dansen rondom de troon, voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Er is nog wat tijd over en van die tijd een kort stukje van Bortjanski, Ize Gerovimi.

de Concertzender met een relatief nieuw programma op de Concertzender. Het programma De Echte Chopin. We zijn bij deel 2 aanbeland. En ook dit keer zit de Hongkongse pianiste Ka-Ling Colin Lee achter de Pleyel fortepiano uit 1848. Allereerst staat op het programma Fantasie, een fantasie uit 1841. Het is een werk dat vergelijkbaar is met een ballade. En zoals zo vaak in de componistenwereld gebruikten de componisten in de 19e eeuw sprookjes of andere fantastische verhalen. We beginnen dus met de Fantasie, opus 49 van Frédéric Chopin.

duur wilde hij alleen maar lesgeven als er champagne voor hem op de vleugel klaar stond. Hij viel ook wel eens in slaap tijdens zijn lessen. En eerlijk gezegd gaf hij ook erg slecht les. Vingerzettingen, die kon je van hem leren en heel soms speelde hij iets voor. Een van zijn leerlingen was de latere vader van de Russische muziek, Mikhail Glinka. Van hem hebben we een beschrijving van Fields pianospel. Zijn vingers zijn net dikke regendruppels en rollen over de toetsen als parels over fluweel. Behalve de wodka was er in Rusland nog iets waar Field weg van was. De berenhuiden die als winterjassen werden gebruikt. Hij was zo aan zijn berenjas verknocht dat hij hem vaak aanhield tijdens zijn concerten. En diezelfde jas heeft hem ook meerdere keren behoed voor de bevriezingsdood. Als je dronken bent, merk je niet hoe koud het is. Of zijn geliefde berenjas de aanleiding is geweest, dat weet ik niet. Maar Field heeft wel een pianostuk geschreven met als titel Berendans. Zo te horen gaat het hier om een extreem tam exemplaar. Maar door de herhaling werkt de muziek nogal hypnotisch. Een soort primitieve voorloper van Chopin's Berceuse. Hier komt hij dan, die berendans van Field, door pianist Pietro Spada.

De Berendans van John Field was dat. En dan komen we uiteindelijk terecht bij het genre waar we in dit programma, ja, waar het dan eigenlijk om gaat. En dat is de etude. Ook Field heeft er een paar geschreven. Ze zijn niet allemaal even interessant en het was ook niet makkelijk om er een opname van te vinden. Maar hier komt dan de etude in C groot van John Field dus, uitgevoerd door Pietro Spada.

Etude in C van John Field. Intussen was er op de Europese concertpodia iemand verschenen die een niet te overschatten invloed heeft gehad op hele generaties muzici. De Italiaanse violist Paganini werd vereerd als een popster. Ondanks torenhoge toegangsprijzen waren zijn concerten altijd meer dan uitverkocht. Hij was broodmager, hologer en schminkte zich als Marilyn Manson, waardoor ze dachten dat zijn moeder met de duivel in bed had gelegen. Niemand wist dat toen, maar hij leed aan een ziekte met als symptoom extreem soepele gewrichten. Hij kon in 3 posities spelen zonder zijn hand op te schuiven. Mede daardoor kon niemand anders zo halsbrekend virtuoos spelen. En verder had hij een toon waar iedereen van wegsmolt. Na het horen van dit fenomeen werd virtuositeit voor veel muzici ineens het hoogste doel in het leven, een soort godenstatus. Ze wilden bij wijze van spreken stuk voor stuk de Paganini van hun instrument worden. Robert Schumann hoorde Paganini in 1830 in Frankfurt en ook op hem maakte hij een verpletterende indruk. Eén vergelijkbare ervaring had hij gehad en dat was toen hij Moscheles had horen spelen. Schumann besloot om etudes te schrijven gebaseerd op de caprice van Paganini. 2 series ontstonden er. In opus 3 blijft hij dicht bij het origineel van Paganini en hij voegt bij deze uitgave ook voorstudies, een soort vingeroefeningen. In de tweede reeks, opus 10, gaat hij meer zijn eigen gang en hij noemt ze dan ook concertetudes. Uit opus 10 gaan we nu luisteren naar nummer 2. Schumann was hier zelf nogal trots op. Hij noemde het stuk een Italiaanse rivier die via Duitsland in zee uitmondt. Maar eerst draaien we het origineel van Paganini en daarna kunnen we horen wat Schumann ermee heeft gedaan. Violist Alexander Markov en daarna pianiste Mi Yu Lee.

Etude opus 10 nummer 2 van Schumann, gecomponeerd op basis van de zesde caprice van Paganini. Een werk uit 1833. Een jaar later bereikte Schumann grote hoogte in zijn variatiekunst. Intussen was het hem duidelijk geworden dat hij zijn toekomst als pianovirtuoos wel op zijn buik kon schrijven. Dat kwam door een zelfveroorzaakte blessure aan de pezen van een van zijn vingers. Daarom concentreerde Schumann zich op zijn twee andere talenten, schrijven en componeren. Hij was in die tijd verloofd met Ernestine von Fricken. Haar vader, de adellijke Freiherr von Fricken, was amateurcomponist en hij stuurde Schumann een proeve van zijn bekwaamheid op. Het stuk bestond uit een thema met variaties. Een tijdje later schreef Schumann een beleefd briefje terug. Hij was namelijk niet erg onder de indruk van de variaties. Dat zei hij natuurlijk niet tegen zijn aanstaande schoonvader, maar hij vertelde wel dat hij zelf ook met dat thema aan de slag was gegaan. En die variaties zijn uiteindelijk uitgegeven onder de titel Étude symphonique. Wij gaan luisteren naar het thema en een paar variaties, een opname van Sviatoslav Richter.

Richter met delen uit Schumanns Etude Symphonique. Vooral de laatste variatie die we draaiden vind ik een wonder van schoonheid met die verrassende geheimzinnige akkoorden in de onderhand. Je vraagt je af of Freiherr von Fricken zijn eigen thema nog wel herkende in deze vermomming. Schumann droeg zijn Etude Symphonique op aan een Engelsman. Mendelssohn had in Engeland een zeer veelbelovende pianist en componist horen spelen. 18 was hij pas. Hij heette William Sterndale Bennett en Mendelssohn was zo weg van zijn spel en van zijn composities dat hij hem uitnodigde om naar Duitsland te komen. Daar kwam hij via Mendelssohn in contact met Schumann, die Bennett in zijn muziektijdschrift De Hemel in prees. Ze werden goede vrienden. Ja, en als je dan die naam Bennett leest, dan vraag je je af of die misschien ook etudes heeft geschreven. En ja hoor, enig zoekwerk leverde op dat hij voor Queen's College in Londen een bundel Preludes and Lessons heeft geschreven. En lessons zijn natuurlijk etudes. Hier komen er een stel, gespeeld door Ilona Bruni.

U hoorde 5 Preludes and Lessons van William Sterndale Bennett. Bennett heeft zijn belofte als wonderkind nooit helemaal waargemaakt. Hij was in zijn jeugd zo omstandig bejubeld en daaraan verslaafd geraakt dat hij later last kreeg van onthoudingsverschijnselen. Bovendien componeerde hij voor zijn tijd behoorlijk ouderwets. In het jaar 1831 verschijnen er in Wenen een stel variaties van een jonge, nog onbekende Poolse componist. Reacties blijven niet uit. Eén daarvan is een wild enthousiast artikel van een jonge man uit Kassel. Dat was Schumann. Hij sloot zijn artikel af met de woorden: "Hoed ab, meine Herren, ein genie." Zo begroette Schumann de komst van Frédéric Chopin. Iets later schreef Chopin een reeks van 12 etudes. Net als Schumann rekte hij het genre etude op en maakte er niet alleen oefenmateriaal, maar ook voordrachtstukken van. Clementi heeft Chopins etudes nog net voor zijn dood kunnen horen en hij verbaasde zich erover hoe Chopin verstand en gevoel had weten te combineren. De grote Franse pianist Cortot heeft eens gezegd: "Chopins etudes zijn net zo ontoegankelijk voor muzici zonder virtuositeit als voor virtuozen zonder muzikaliteit." De eerste etude die ik wilde laten horen is nummer 5 uit de reeks. Daarin raakt de rechterhand, als het goed is, alleen maar zwarte toetsen. Hij is bedoeld voor de ontwikkeling van het zogenaamde jeu perlé, het parelend spel. Pianist Boris Berezovsky.

Chopin, Etude opus 10 nummer 5 door Boris Berezovsky. We draaien er nog een uit die reeks, opus 10 nummer 6. Een broeierig klinkend stuk in de ver verwijderde toonaard S klein. Dat betekent dat er 6 mollen voor aan de balk staan. Zou net zo goed een nocturne kunnen zijn, vind ik. Harmonisch gaat Chopin hierin erg ver. Vooral als we bedenken dat Beethoven pas 4 jaar dood was toen Chopin hem schreef. We draaien een uitvoering van Louis Lortie.

Chopin's etude opus 10, nummer 6. Chopin droeg deze etudes op aan een collega, Frans Liszt, die ze graag op zijn concerten speelde. We hebben een verslag van Chopin over hoe Liszt ze uitvoerde. Ik zit hier eigenlijk te schrijven, maar ik krabbel maar wat, want in de kamer hiernaast zit Liszt mijn etudes te spelen. Ik wou dat ik het zo kon. We besluiten dit tweede deel van het programma over de piano-etude met nog twee nummers uit opus 10. Pianist Boris Berezovsky, samenstelling en presentatie van dit programma Thijs Bonger, techniek Evert de Kok.

Na Chopin hebben we nog tijd over voor een van de preludes en lessons van William Sterndale Bennett.

Dit is de concertzender met het programma De Zweedse Symfonie. Nu het derde deel met muziek uit 1842 en 1845. Twee symfonieën vanavond. Met symfonieën van Frans Adolf Berwald. Geschreven dus in 1842, de eerste wat we u gaan laten horen. Dat is de symfonie in D grote terts, symfonie nummer 2. De componist gaf deze symfonie de titel mee Capricieuse. U hoort het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Sixten Ehrling.

De techniek faalt op dit moment even, maar er wordt heel hard gewerkt om de juiste cd op de juiste plek te krijgen en de juiste muziek te laten horen. Symfonie nummer 2 in D grote terts van Franz Adolf Berwald.

U luisterde naar symfonie nummer 2 in D grote terts, de zogenaamde Capricieuse van Franz Adolf Berwald. Symfonie die hij schreef in 1842 en die in het conservatieve Zweden van die tijd eigenlijk niet geaccepteerd werd. Het duurde tot 1914. Toen werd hij pas voor de eerste keer in Zweden uitgevoerd. Hetzelfde lot onderging ook zijn symfonie nummer 4 in S grote terts. Luistert u naar het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Sixten Ehrling.

tot een uitvoering van deze symfonie tijdens het leven van Franz Adolf Berwald is het eigenlijk nooit gekomen. U luisterde naar de symfonie nummer 4 in S grote terts. Franz Adolf Berwald leefde van 1796 tot 1868. Voor u speelde het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Sixten Ehrling. Cassandra van Acht stelde dit programma samen, de Zweedse symfonie. U luisterde naar de Concertzender. Voor programmagegevens raad ik u aan onze site te bezoeken, concertzender.nl.

In dit programma nu eens geen componist of één speciale zanger, zoals ik de vorige keren deed, maar een tekstdichter als hoofdpersoon. Het zal u duidelijk zijn dat de componist een gedicht of een inspirerende tekst nodig heeft om daarop zijn werk te toonzetten. De componist geeft de tekst een extra dimensie door er muziek onder te zetten. Het is aan de zanger om samen met die muziek de tekst duidelijk te maken. Toen ik ooit zang studeerde bij de beroemde sopraan Erna Sporenberg, leerde ze mij om altijd vanuit de tekst te zingen. Prima le parole, poi la musica, herhaalde ze steeds weer. Eerst de woorden en dan de muziek. In een andere aflevering van dit programma zal ik u uitzonderingen laten horen, zogenaamde vocalises, muziek zonder woorden. Maar nu de woorden. De teksten van Shakespeare, die zoveel componisten inspireerden tot het schrijven van de mooiste liederen. Niet alleen componisten uit het Engelse taalgebied, maar ook Schubert, Korngold, Haydn, Brahms en de Nederlander Piet Ketting schreven muziek op de teksten van Shakespeare. William Shakespeare werd in 1564 geboren in het Engelse Stratford-upon-Avon en overleed daar in 1616. Shakespeare wordt gezien als de grootste schrijver die Engeland ooit heeft voortgebracht. Niet alleen vanwege de kwaliteit van zijn werken, maar ook vanwege zijn enorme invloed op de Engelse taal, waarin nog steeds honderden woorden, uitdrukkingen en citaten aan hem zijn toegeschreven. Hij schreef 154 sonetten en een aantal langere gedichten, en die poëzie is dus gebruikt door de componisten. Een sonnet, misschien zeg ik het overbodig omdat u het wel weet, is een 14-regelig vers, meestal bestaande uit 4 coupletten, eerst 2 van 4 regels en dan 2 van 3 regels. Nou, maar eens naar de muziek, vind ik. Eerst het lied dat nog geen tekst van Shakespeare heeft, maar gaat over Shakespeare. De tekst is van Alfred Noyes en de muziek is van Edward Elgar. Toen Shakespeare kwam naar Londen, hij ontmoette er geen schreeuwende mensenmassa. Hij droeg in zijn ransel een bundel met rustige liederen.

When Shakespeare Came to London. U luisterde naar de Zuid-Afrikaanse mezzosopraan Michelle Breed en pianist Nina Schumann met Shakespeare's Kingdom, tekst van Alfred Noyes en muziek Edward Elgar. Soms gebruikte de componist niet een kant-en-klaar sonnet, maar werden regels uit een toneelstuk gebruikt, zoals Henry Purcell deed in 1692 met woorden uit A Midsummer Night's Dream. Hark, how all things in one sound rejoice. Luister hoe zich alles verheugt in één klank en de wereld lijkt één stem te hebben. Henry Purcell, sopraan Dawn Upshaw en cellist Myron Lutske samen met clavicinist Arthur Haas.

Hark, how all things in one sound rejoice. Van Henry Purcell. Sopraan Dawn Upshaw en cellist Myron Lutske en clavecinist Arthur Haas. Veel componisten werden wel geïnspireerd door Shakespeare, maar gebruikten niet de originele gedichten. Verdi schreef opera's op de verhalen, zoals Macbeth. Componisten schreven balletten op de verhalen, zoals Prokofjev met Romeo en Juliet. All things in one sound rejoice. Van Henry Purcell, sopraan Dawn Upshaw en cellist Myron Lutske en clavecinist Arthur Haas. Veel componisten werden wel geïnspireerd door Shakespeare, maar gebruikten niet de originele gedichten. Verdi schreef opera's op de verhalen, zoals Macbeth. Componisten schreven balletten op de verhalen, zoals Prokofjev met Romeo en Julia. Zelfs West Side

U hoorde Eric Parkin met Seven Preludes van William Baynes. George Butterworth was een veelbelovende Engelse componist in een tijd waarin het Verenigd Koninkrijk op zoek was naar de nationale en culturele identiteit. Butterworth, die zelf een fervent volksdanser was, verzamelde volksliederen, net als zijn collega-verzamelaars Ralph Vaughan Williams en Cecil Sharp. Die volksmuziek die verwerkte hij vervolgens in zijn composities. En ook vond hij inspiratie in de gedichten van de Engelse dichter Houseman. Hij componeerde daarop, op die gedichten dus, Six Songs from a Shropshire Lad. En deze liederen hoort u nu in een uitvoering door Benjamin Luxon, bariton, en David Willetson aan de piano.

En zo klonken Six Songs from Shropshire Lad van George Butterworth. Uitgevoerd door Benjamin Luxon, bariton, en hij werd begeleid door David Willetson op de piano. Butterworth was een grote zelfcriticus. Voordat hij in 1915 naar het front vertrok, vernietigde hij een groot deel van zijn composities, maar gelukkig is een deel van zijn werk bewaard gebleven. Zijn ongepubliceerde suite voor twee violen, altviool en cello, werd alsnog uitgegeven in 2005. En we gaan luisteren naar deze compositie in een uitvoering door het Hornstein Ensemble.

U hoorde het Hornstein Ensemble met de uitvoering van de suite voor twee violen, altviool en cello van George Butterworth. Butterworth stierf in 1916 in de eerste slag aan de Somme. Hij werd begraven aan de frontlinie bij Poitiers. Zoals gewoonlijk zou zijn lichaam later worden geborgen, maar de daaropvolgende legermanoeuvres maakten dit onmogelijk, zodat er geen grafmarkering van hem is overgebleven. Maar wel staat zijn naam op het nabijgelegen monument. U hoort nu tot slot van deze uitzending Two Songs, uitgevoerd door Broderick Williams, bariton, en Ian Burnside, piano. Allereerst hoort u I Fear Thy Kisses, en dat wordt gevolgd door Requiescat.

Tot besluit van deze uitzending heeft u kunnen luisteren naar Two Songs van George Butterworth door Roderick Williams, bariton, en Ian Burnside, piano. In deze wandeling heeft u dus geluisterd naar muziek van de Britse componisten William Baines en George Butterworth. Informatie over de gespeelde werken die kunt u natuurlijk altijd vinden in de gids op onze site concertzender.nl. En die informatie is uiteraard ook toegankelijk als u een app hebt van de Concertzender. Dit programma werd samengesteld door Peter Simmers.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 5 van Lastige Leerling. Die lastige leerling was Beethoven. En de kapstop waaraan ik deze serie uitzendingen ophang is gebaseerd op Beethovens enigszins stroeve verhouding met zijn leraar Haydn. Die lessen begonnen pas in 1792, toen Beethoven naar Wenen verhuisde. Maar in mijn programma's neem ik een ruime aanloop en heb ik tot nu toe veel aandacht besteed aan de jeugdige Beethoven in Bonn. De vorige uitzending sloten we af met een deel uit een kantate die Beethoven als jonkie had mogen componeren ter gelegenheid van het overlijden van de Oostenrijkse keizer. Vervelend voor hem was dat het stuk nooit werd uitgevoerd. Waarschijnlijk omdat Beethovens oudere collega-componisten aan het hof jaloers waren. Maar het feit dat Beethoven als jong broekie die opdracht had gekregen, deed zoveel met zijn zelfvertrouwen dat zijn creatieve sluizen weer wagenwijd opengingen. Gevolg was dat hij tussen 1790 en 92 heel wat nieuwe stukken heeft gecomponeerd. Liederen, kamermuziek en een paar soloconcerten. Maar de enorme populariteit van de technisch steeds beter wordende piano's zorgde ervoor dat pianomuziek het best werd verkocht. De ene muziekuitgeverij na de andere werd opgericht. Er kwamen steeds meer uitstekende amateurpianisten en die hadden dringend behoefte aan nieuw repertoire. Pianosonates, daar waagde Beethoven zich nog liever niet aan. Daarvoor had hij nog te veel ontzag voor Haydn en Mozart. En hij voelde dat hij voor zoiets eerst nog heel wat compositielessen nodig had. Maar als pianist lag zijn kracht vooral in het improviseren. Daarom stortte hij zich op de variatievorm. Hij pakte dan een populair thema, improviseerde erop los en noteerde zijn variaties. Uit zijn schetsboeken weten we dat hij, voordat hij die variaties naar een uitgever stuurde, aan het worstelen was met de volgorde. Want hij probeerde met zoveel mogelijk afwisseling van tempo en stemming een lange spanningsboog te creëren. En dat is hem wonderwel gelukt in de zogenaamde Righini-variaties, WOO65. Het thema is een aria van een tegenwoordig totaal vergeten operacomponist Vincenzo Righini. Het thema zelf heeft erg weinig om het lijf, maar wat Beethoven ermee doet, des te meer. Het gaat om 24 variaties met allemaal een eigen karakter. En aan het eind gaat het geheel als een nachtkaarsje uit. Ditmaal dus geen forse slotakkoorden. Misschien dat Beethoven met dat wegsterven ironisch wilde reageren op de tekst van die aria. Die luidt Veni Amore, de liefde komt en gaat, heeft Beethoven waarschijnlijk gedacht. We horen een oude, maar vind ik uitstekende vertolking van John Ogden. Beethoven, Righini-variaties in D groot, WOO 65, dus nu.

Met de tintelende klanken van het hakkenbord eindigde dit trio van Gasparo Arnaldi. Details over de uitvoerenden vind je op onze website concertzender.nl. In de Genoese archieven vond Ristori ook een aantal strijkkwartetten van Pietro Nardini. Tenminste, aan hem werden ze toegeschreven. In werkelijkheid zijn ze van componist Franz Anton Hofmeister, een Weens componist uit de kringen van Mozart en Haydn. Dat neemt niet weg dat ook deze werken in Genua hebben geklonken. We horen nu het tweede strijkkwartet in C groot.

U hoort het tweede strijkkwartet in C-groot van Anton Hofmeister in Genua, valselijk toegeschreven aan Pietro Nardini. Tot slot laten we muziek horen van een ander staatje. Ook het nietige Monaco had in de 18e eeuw een hofkapel. In 2020 kwam er een cd uit waarop muziek van twee Monegaskische hofcomponisten te horen was. We horen nu een sonate van de geboren Duitser Valentin Röser.

We hoorden een trio-sonate van de Monegaschische componist Valentin Reuser, uitgevoerd door Orchestra Furiosi Affetti. Vandaag hoorden we muziek uit twee kleine staatjes aan de Italiaanse Riviera. Tientallen kleinere en grote staten liggen nog op ons te wachten. Voor nu werpt Pasen zijn schaduw vooruit. Volgende week is Sanssouci bij u terug met passiemuziek. Samenstelling Wouter Steenbeek.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het tijd voor zwerven door de klassieke periode. Vandaag gaan we verder met de broers Haydn. We beginnen met Jozef. Zijn Missa in Tempori Belli, een mis voor de oorlogstijd, oftewel de paukenmessen, Hoboken 22. De bekende misdelen worden uitgevoerd door N. Monoyosos, sopraan, Monika Groop, alt, Jurk Hering, tenor, Harry van der Kamp, bas, het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil.

pianist Benjamin Frith en Lucy Gold Viool en Alice Norrie Cello speelden pianotrio in C groot van Fuchs. Van dezelfde componist nu de altvioolsonate in D-klein, opus 86. En deze wordt gebracht door Spencer Martin met Mike Cominami aan de piano.

Van Robert Fuchs was dit de altvioolsonate in D-klein, uitgevoerd door Spencer Martin en Mike Cominami. Tot slot enkele walsen van Fuchs, gespeeld door pianist Daniel Blumenthal.

Daniel Bloementaal speelde twee walsen van Fuchs. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Robert Fuchs. De muziekcursus van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam. Samenstelling, techniek en presentatie Bart de Neve.

Dit is de concertzender met een programma onder de naam Elkaars Afscheid. Vandaag aflevering 3. Na de Eerste Wereldoorlog keek Edward Elgar vol weemoed naar de voorgoed verloren wereld van voor 1914. De dromen, de hoop, het was verdwenen in de loopgraven van de alles vernietigende oorlog. In deze serie bij de concertzender blikken we terug op de Engelse muziek voor en na de Eerste Wereldoorlog. In deze aflevering muziek voor viool en piano van Hubert Parry, Charles Villiers Stanford, Edward Elgar en Friedrich Delius. In die laatste decennia van de 19e eeuw behoorde het repertoire voor viool en piano tot de favorieten van de musicerende burgerij. Voor die markt werden allerlei stukken gecomponeerd. Zo vroeg uitgeverij Novello in 1894 aan Hubert Parry om een aantal van die werken. Niet te moeilijk, welluidend. Dat waren de belangrijkste criteria. Trouwens, ook Elgar componeerde een flink aantal van zulke werken. Parry voegde aan deze kleine gelegenheidswerken de goede smaak toe en het resultaat verscheen in 1895 als 12 short pieces. U hoort er 5, te beginnen met Prelude. De uitvoering is in handen van Erich Grünberg, viool, en Roger Vignol, piano.

De tweede vioolsonate van Frederick Delius. U hoorde Max Rostal viool en Colin Horsley piano. En met deze klanken besluiten we Elkers afscheid, voor de concertzender samengesteld door Frank de Munnik.

U luistert naar de Concertzender met het derde deel van onze serie muziek uit de Grote Oorlog, de Eerste Wereldoorlog. Muziek van Richard Strauss. In de oorlogsjaren 1914-1918 was Richard Strauss in München bezig met een nieuwe, ja, laat ik zeggen, zauberflöte. Althans, wat de paren betreft. Die nieuwe opera heette Die Frau ohne Schatten. In deze opera komt zeker de Eerste Wereldoorlog om de hoek kijken. Later, in 1946, schreef hij een soort uittreksel uit deze opera en die heette Orkesterfantasie. Daar gaat u nu naar luisteren in een uitvoering van de Wiener Philharmoniker onder leiding van Christian Thielemann. Orkesterfantasie, Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss.

En dat was Christian Thielemann, die de Wiener Philharmoniker dirigeerde in de orkesterfantasie Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss. In dezelfde tijd was Strauss bezig met een nieuwe versie van Molière's Le Bourgeois Gentilhomme, De Burger als Edelman. Daarmee zou een nieuwe versie van zijn opera Ariadne of Naxos moeten beginnen. Later heeft hij hier een suite uit samengesteld en daar gaat u nu naar luisteren. De suite der Burger als Edelman, opus 60. Het is een oude opname, de Wiener Philharmoniker spelen weer, maar dit keer onder leiding van de dirigent Richard Strauss, de componist zelf dus. Der Burger als Edelman.

0: Het was een hele bijzondere opname. Een beetje blikkerig klonk het wel. Het zal ook wel iets geremasterd zijn, zoals dat dan heet. Maar u luisterde naar een opname van de Wiener Philharmoniker onder leiding van de componist Richard Strauss zelf. En dat was dan de Suite der Bürger als Edelman opus 60. Dit programma, Muziek uit de Eerste Wereldoorlog, werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.
1: In Orient Express, elke donderdagavond van 9 tot 10, traditionele Oriëntaalse muziek. Met veel klassieke muziek uit India, maar ook met uitstapjes naar onder andere Japan, China en Iran. Beluister ook het themaprogramma Orient Express via onze website.

Dit is de Concertzender met meesterpianisten. In dit programma spelen grote pianisten grote, maar ook grote, kleinere werken. Dansvormen spelen een belangrijke rol in zowel de muzikale als de culturele geschiedenis. Ze bieden een glimp van hoe componisten uit verschillende tijdperken beweging, ritme en expressie interpreteerden. Ook in pianomuziek wordt vaak aan dansen gerefereerd. Walsen, polonaises en mazurka's zijn bekende voorbeelden. De typische ritmes en stemmingen brengen de sfeer van de dans in herinnering. Veel componisten hebben pianomuziek geschreven waarin dansritmes ofwel direct worden geïmiteerd, of waarin het karakter en de stijl van specifieke dansvormen worden opgeroepen. Of wij die dansvormen tegenwoordig ook nog herkennen, is natuurlijk maar de vraag. Maar wellicht helpt daarbij deze extra aandacht een klein beetje, want we gaan dit uur luisteren naar één enkele dansvorm en die dans is de Allemande. Toen in Duitsland deze dans eigenlijk alweer bijna vergeten was, werd hij rond 1600 weer via Frankrijk teruggebracht. De Fransen hadden de dans simpelweg Duitse dans genoemd, ofwel Allemande. Via de latere barok in de 17e eeuw werd deze gestileerde dans weer helemaal actueel. De Allemande heeft een aantal specifieke kenmerken die het onderscheidt van andere dansen uit dezelfde periode. De Allemande wordt meestal geschreven in vierkwartsmaat, wat betekent dat er vier tellen per maat zijn. Dit geeft de dans een gelijkmatige, vloeiende beweging. Het tempo van de Allemande is over het algemeen matig tot traag. Het heeft een rustige, maar energieke beweging. De muziek van de Allemande heeft een regelmatig vloeiend ritme, vaak met een accent op de eerste tel van elke maat. Het ritmische patroon dat hieruit ontstaat straalt beweging en elegantie uit. Het kan ook syncopatie bevatten, wat betekent dat er onverwachte accenten of verschuivingen in het ritme kunnen zijn die de muziek interessant maken. De melodieën van een Allemande zijn vaak vloeiend en lineair met kleine, ononderbroken frases die elkaar opvolgen. In de barok werd de nobele en statige Allemande door paren vaak in formele settings, zoals aan het hof, uitgevoerd. Nu de vraag, hoe componeerden Bach en Händel deze Duitse dans voor het klavier? Hoe zijn zij omgegaan met de ingetogen dansbewegingen van de barok? We gaan nu luisteren naar alle Allemandes uit de 6 partita's van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Andras Schiff.

U hoorde alle allemandes uit de 6 partita's van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Andras Schief. Ook Georg Händel componeerde zijn suites op basis van dansvormen. Van zijn 8 zogenaamde grote suites gaan we ook weer alle allemandes beluisteren. Ditmaal afwisselend gespeeld door Sviatoslav Richter en André Gavrilov.

U hoorde afwisselend Sviatoslav Richter en Andrei Gavrilov, die de Allemande speelden uit Händels Suites. Afsluitend hoort u Thérèse Dussault, die twee Allemande speelt van Jean-Philippe Rameau.

Tot slot van deze uitzending hoorde u twee Allemandes van Rameau, gespeeld door Thérèse Dessaux. Dit was Meester Pianisten. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Dag luisteraars, welkom bij de Concertzender. In de komende anderhalf uur hebben wij voor u het programma En Face, gewijd aan componistenportretten. In deze aflevering aandacht voor de componist Anton Fils, die precies leefde in de overgangsperiode tussen barok en klassiek. Hij leefde trouwens van 1733 tot 1760. Anton Fils wordt doorgaans tot de zogenaamde Mannheimer Schule gerekend. Een van de bekendste componisten van deze groep is Karl Stamitz. Als introductie nu eerst een werk van diens hand. U hoort Stamitz' vierde celloconcert in C groot.

Hoorde cellist Werner Matzke in Karl Stamitz' vierde celloconcert in C groot. Matzke werd begeleid door Concerto Köln. Met Stamitz zijn we midden in de vroegklassiek terechtgekomen. In dit programma maakt u kennis met de instrumentale muziek van Anton Fils, die 12 jaar ouder was dan Stamitz. Hierbij staan de symfonieën van Fils centraal. Deze werden door de criticus Schubert als hoogtepunten in het genre gezien. We gaan van start met achtereenvolgens een symfonie in C groot en een in E groot. U hoort uitvoeringen van het L'Orfeo Barok Orkester onder leiding van Michi Geike.

Sonate in A van Jozef Anton Stefan, gespeeld door de fortepianist Eduardo Torbianelli. Hierna door Torbianelli van Stefan de sonate in S groot.

Sonate in S van Joseph Anton Stefan hoorde u in een uitvoering door Eduardo Torbianelli op een fortepiano van broer en zus Stein uit 1800. Heel bijzonder is Sonate in G klein en G groot, opus 3 van Stefan. Hij begon eraan in 1763 en zette pas in 1771 een punt achter deze sonate.

Tot slot besluit de sonate in G klein en G groot van de boheemse componist Jozef Anton Stefan. Tussen begin en eind van het werk zat een periode van maar liefst 8 jaar. Stefan leefde van 1726 tot 1797. De muziek van Stefan die u hoorde dit uur werd gespeeld door Eduardo Torbianelli en hij zat achter een Andreas en Annette Stein fortepiano uit 1800. De gegevens van het uur vindt u in de programmagids op concertzender.nl. Samenstelling van fortepiano Cassandra van 8.

U luistert naar de Concertcenter en u kunt gaan luisteren naar ons programma Sans Souci, een programma vol muziek uit de klassieke en pre-klassieke tijd. Sommige mensen zijn zo getalenteerd dat je er soms moedeloos van wordt. Ze blinken uit in zo'n beetje alles, of het nu wetenschap is, of sport, of kunst. En niet zelden kijken we naar die mensen met een mengeling van de nodige bewondering, maar ook met jaloezie. Ook in de muziek zijn er zulke multitalenten. En in dit uur hoort u werk van drie componisten, die dus niet alleen uitblonken in de muziek, maar ook op een heel ander terrein. We beginnen met François Philidor. Naast componist was hij ook schaker. Wat heet, hij was de beste schaker van zijn tijd. Nu nog staat de Philidor-opening in elk leerboek voor de schaker. En ook de zogenaamde stigmat was zijn specialiteit. Als componist schreef hij vooral opera's. En we gaan dus nu luisteren naar de ouverture tot zijn opera Le Jardinier et son Seigneur.

U hoorde de ouverture tot de opera Le Jardinier et son Seigneur door het Praag Symfonieorkest onder leiding van Christian Benda. Een werk dus van François Philidor. En voor het volgende stuk blijven we in Frankrijk. Violist en componist Joseph Boulogne de Saint-Georges werd daar weliswaar niet geboren, maar maakte wel naam in Parijs. Zijn levensverhaal is heel bijzonder. Als bastaardkind van een Franse edelman en een slavin uit Guadeloupe werd hij door zijn vader erkend en op die manier kon hij de ridderslag krijgen. Hij leefde van 1745 tot 1799 en hij toonde uitzonderlijk talent in de muziek, maar ook in de sport. In Parijs maakte hij die talenten maximaal waar. Saint-Georges maakte naam als violist, componist, atleet en musketier. Zijn muziek is door de jaren heen meerdere keren opgenomen en de laatste jaren neemt zijn reputatie een vlucht. Activisten omarmen hem als zwarte componist, soms zelfs met de kreet Black Composers Matter. Eigenlijk is dat jammer, want zijn muziek wordt zowel erg gepolitiseerd, terwijl er helemaal los van zijn afkomst voldoende redenen zijn om naar Saint-Georges muziek te luisteren. Zijn concerten zijn virtuoos, maar tegelijk altijd vol van gevoel en met een natuurlijke flow. Zijn bijnaam, de Zwarte Mozart, mag er dan ook zijn.

U heeft geluisterd naar het vioolconcert nummer 2 in D groot door het Toronto Camerata onder leiding van Kevin Mullen met violist Xian Zhao. Een werk dus van Joseph Boulogne de Saint-Georges. En waar Saint-Georges componist en sportman was, maken we nu kennis met een componist-wetenschapper. William Herschel kwam uit Hannover, waar veel uitwisseling was met Groot-Brittannië. Duitse componisten waren in Londen namelijk zeer geliefd, dus zag men hem graag komen. Toch is Herschel het bekendst om de ontdekking van de planeet Uranus. Een wereldschokkende ontdekking, want sinds de oudheid wist men niet beter of er waren maar 6 planeten. En bovendien ontdekte Herschel ook nog de infraroodstraling. Het is daarom niet zo gek dat zijn werk als componist op de achtergrond is geraakt. En toch is het jammer, want zijn muziek haalt een indrukwekkend niveau. Begin deze eeuw werden zijn symfonieën afgestoft door de London Mozart Players. En we gaan dan luisteren naar een uitvoering door hen van zijn 13e symfonie in D groot.

En dat was de symfonie nummer 13 in D groot van William Herschel door de London Mozart Players onder leiding van Matthias Bamert. Met een ouverture, een soloconcert en een symfonie hebben we nu een complete uitvoering bij elkaar. De rest van het uur gaan we vullen met een trio van diezelfde William Herschel. Over 2 weken zijn we weer terug, vast niet met zulke multitalenten als vandaag, maar evengoed met briljante muziek die onze aandacht meer dan waard is. U heeft geluisterd naar een programma van Wouter Steenbeek.

Die nachtegaal die zang een lied, een oud Nederlands volksliedje en de naam van het liederenprogramma van de concertzender en ook het enige liederenprogramma op de Nederlandse radio. Elke tweede en vierde zondag van de maand om 11 uur neemt bariton Evert-Jan Nachtegaal u mee naar de wereld van het klassieke kunstlied. Soms staat een componist centraal, dan weer een tekstdichter, een bekende zanger, een jaargetijde of een genre. Alle voorgaande programma's zijn opnieuw te beluisteren op onze site concertzender.nl onder Die Zang een Lied.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 3 van mijn nieuwe serie programma's met als titel Geniale Muziekvrienden. Daarin gaat het over de diepe vriendschap tussen Mozart en Haydn. In deel 1 konden we al horen dat de beroemde Haydn enorm veel invloed had op de 17-jarige Mozart. Maar toen kenden ze elkaar nog niet persoonlijk. In deel 2 schudden ze elkaar voor het eerst de hand. Dat gebeurt waarschijnlijk eind december 1783 tijdens de repetities voor 2 concerten waarop hun muziek wordt uitgevoerd. Van Haydn klinken daar delen uit zijn oratorium Il Ritorno di Tobia. In de vorige uitzending draaiden we deze schitterende, heftige muziek die zelden of nooit wordt uitgevoerd. En van Mozart klinkt er een pianoconcert, KV 415. Natuurlijk speelt hij zelf de solopartij. Vooral de finale doet het erg goed en moet zelfs herhaald worden. Hier komt hij.

Finale uit Mozarts pianoconcert in C, KV 415, Murray Pariah en het English Chamber Orchestra. Dit speelde Mozart dus met veel succes op dat gezamenlijke concert in 1783, waarop hij en Haydn elkaar voor het eerst ontmoetten. Het is opvallend dat Haydn na het horen van dit concert en nog een paar andere zelf nooit meer een pianoconcert heeft geschreven. Hij erkent gewoon dat Mozart dit beter kan dan hij. Terug naar dit kennismakingsconcert. Van Mozart wordt er ook een concertaria gezongen. En die gaat over pijloos diep liefdesverdriet en doodsverlangen. We horen tenor Christophe Prégardien en La Petite Bande onder Sigiswald Kuiken.

het Angelus Quartet met Haydn's opus 64 nummer 1. Tot slot van deze aflevering van het programma Gesprek onder acht ogen draaien we nummer 3 uit de reeks opus 64. Het eerste deel klinkt een beetje als een rit op een galopperend paard en het adagio heeft weer dat nobele karakter waar Haydn patent op schijnt te hebben. De uitvoering is weer van het Angelus Quartet.

Dat was Haydn's Quartet opus 64 nummer 3 door het Angelus Quartet. We hebben nog een Haydn-uitsmijtertje voor u. U gaat luisteren naar het nog jonge Jerusalem Quartet met de finale uit opus 64 nummer 5. En dat heeft een bijnaam, dat is het zogenaamde Lerchen Quartet.

Dat was het Jerusalem Quartet met de finale uit opus 64, nummer 5 van Haydn. De samenstelling van dit programma was van uw presentator Thijs Bonger. Deel 5 van deze serie kunt u horen op 14 juni. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de firma Spronk in Breda. Natuurlijk bent u niet altijd in de gelegenheid om te luisteren naar uw favoriete programma. Nou, daar hebben we een oplossing voor. Veel van onze programma's zijn sinds enige tijd op afroep te beluisteren. Gaat u in zo'n geval naar onze website www.concertzender.nl, www.concertzender.nl en klik op Radio on Demand. Dan kunt u via uw pc het programma selecteren en beluisteren op een moment dat het u beter uitkomt. Dit is de Concertzender. Voor 10 euro per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van ons. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je nou niet dagelijks hoort. Meer weten? Kijk op onze website www.concertzender.nl. www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. U kunt nu luisteren naar het tweede deel van onze trilogie Vive la Liberté. We zijn in 1794. Er is veel veranderd sinds de bestorming van de Bastille in juli 1789. Frankrijk is een republiek. Sinds 22 september 1792 is de republikeinse kalender ingevoerd. Het orkest van de Nationale Garde is een groot militair orkest geworden. En voor dat orkest schreef François-Joseph Gossec in mei 1794 zijn symfonie militaire. U hoort deze symfonie in een uitvoering door de Wallace Collection onder leiding van John Wallace.

De Wallace Collection, onder leiding van John Wallace, speelde de Symphonie Militaire van Gossec. Sinds de 18e Brumaire van 8 november 1793 was de naam van de École Gratuite de Musique de la Garde Nationale veranderd in Institut National de Musique. Dit instituut was er vooral om de studenten op te leiden als muzici die de revolutionaire feesten moesten begeleiden. 600 studenten zaten op dit instituut. En op 4 juli 1794, om de overwinning van de slag bij Fleurus te vieren, ging Méhul's Le Chant d'Epart in première, met medewerking van de studenten van het Institut National de Musique. Een werk dat het publiek zag als een tweede Marseillaise. En dit alles vond plaats in Jardin National, oftewel de Tuileries. Hier is Le Chant du Départ.

U heeft geluisterd naar Le Chant du Départ van Méhul met onder andere Thibert Raffali, tenor, Françoise Paulet, sopraan, Thomas Lefebvre, jonge sopraan, Ghislaine Raffanel, sopraan, Alain Chilem, tenor, Marcel Vanneau, bariton, Jean-Philippe Courty, bas, Les Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly en Chœur et Orchestre de Capitole de Toulouse onder leiding van Michel Plasson. 1794, in dat jaar zitten we nog steeds. En het zou ook voor Maximilien Robespierre een dramatisch jaar worden. Nog op 8 juni triomfeerde hij als opperwezen, een soort Jacobijnse Mozes. De Nationale Conventie kreeg genoeg van die Jacobijn en zijn hele club. Maar de Jacobijnen begonnen ook Robespierre te wantrouwen. Op 27 juli 1794 werd Robespierre gearresteerd. En de volgende dag lag hij onder de guillotine op de Place de la Révolution. De componist Claude-Joseph Rouget schreef een hartstochtelijke lofzang over de samenzweerder, tussen aanhalingstekens, de samenzweerder Robespierre, met de titel Chant du Neuf Thermidor. In 1830 bewerkte Berlioz deze hymne dithyrambique. In 1795 werd de val van Robespierre herdacht met het feest van de 9e Thermidor en dat slaat op de 27e juli 1794. Op het feest een jaar later stonden naast Rouget de Lille lofzang ook werken van Gossec en Le Sueur op het programma. U hoort nu Rouget de Lille's Chant du Neuf Thermidor in de versie van Berlioz uit 1830.

Benjamin Juárez Echenique dirigeert het Orquestra de las Américas met Huapango van José Pablo Moncayo. We blijven bij dezelfde componist en luisteren naar zijn Sinfonietta uit 1945. En dat is een werk voor kamerorkest. 1 trombone, een tuba, 2 slagwerkinstrumenten en strijkers. En bovendien heeft de componist daarnaast ook nog een S-klarinet voorgeschreven.

Sinfonietta van José Pablo Moncayo werd gespeeld door het Orquestra de las Americas onder leiding van Benjamin Juárez Echenique. Dan gaan we over naar Carlos Chávez en het Staatssymfonieorkest van Mexico. In het tweede deel van deze serie hoorde u de sarabande uit het ballet De Dochter van Colchis. Nu hoort u dadelijk de complete suite uit dit ballet uit 1943.

Dat was tot besluit de suite De dochter van Colchis van Carlos Chávez. Enrique Batiz dirigeerde het Staatssymfonieorkest van Mexico. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Alle informatie vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Dag. Fijn dat u naar de concertzender luistert, waar we proberen om geen afgezaagd repertoire te laten horen. Ik ben Thijs Bonger en vandaag ga ik verder met mijn serie Herkansing voor Hummel. Deel 3 alweer. In deel 2 is Hummel in 1804 door tussenkomst van zijn veel oudere vriend Haydn net in dienst gekomen van het rijke vorstenhuis Esterhazy. Hummel is Haydn erg dankbaar, ook voor alle lessen en wijze raad. En hij draagt een pianosonate aan hem op. Een opgewekt stuk in E groot, qua invloed een mix van Haydn, Beethoven en Mozart. Deze sonate opus 13, maar absoluut geen klakkeloze navolging. Howard Shelley speelt de eerste twee delen. In het langzame deel doet Hummel harmonisch gewaagde dingen. Daarboven staat dan ook Adagio con gran espressione. We weten niet of Beethoven dit stuk ooit heeft gehoord, maar hij had deze muziek zeker niet verkeerd gevonden, denk ik zo.

Twee delen uit de sonate opus 13 van Hummel waren dat, opgedragen aan zijn vriend en leraar Haydn. Uit hetzelfde jaar, 1804, stamt een pianostuk dat eigenlijk als enige compositie van Hummel de hele 19e en 20e eeuw enigszins repertoire heeft gehouden. Het heet dan ook Rondo Favori en het is een mooie mix van speelse humor en zangerigheid. Heel veel grote pianisten hebben dit lekkere rondo gespeeld en violist Jascha Heifetz heeft er zelfs een bewerking van gemaakt voor viool en piano. Ik heb er een paar uitvoeringen van en uiteindelijk heb ik gekozen voor een echte historische door Ignaz Friedman. Je moet wel even door de ruis heen luisteren, maar dan hoor je ook pure pianistische lol van iemand die ver boven de techniek staat. Een opname uit 1925, dus niks editen.

Rondo opus 11 van Hummel, door Ignaz Friedman vastgelegd in 1925. Wat een uitbundigheid en wat veroorlooft hij zich veel ritmische vrijheden. Ik ga verder met Hummels leven. Hij is dus net aangenomen als concertmeister bij het vorstenhuis Esterhazy. De situatie daar is behoorlijk ingewikkeld. De oude Haydn is alleen nog in naam kapelmeister, maar zijn taken worden verdeeld over een driemanschap. Ene Fuchs, die verwarrend genoeg ook Johann Nepomuk van zijn voornaam heet, doet officieel alle kerkmuziek. Tomasini de instrumentale muziek en Hummel de rest. Cantates en opera's en dergelijke moet Hummel schrijven en dirigeren. Die Fuchs is een nogal onaangename bedweter en hij is snel jaloers. Het gaat niet goed tussen hem en Hummel. Begrijpelijk, want hij vindt dat hij het recht had om Haydn op te volgen, omdat hij jarenlang zijn assistent is geweest. En nu moet hij de verantwoordelijkheid delen met een jonge pianovirtuoos die zijn sporen nog helemaal niet heeft verdiend als componist van vocale muziek. En Hummel is nog behoorlijk arrogant ook, zoals meer voormalige wonderkinderen. Kijk maar eens op onze website. Daar stel ik, want hij vindt dat hij het recht had om Haydn op te volgen, omdat hij jarenlang zijn assistent is geweest. En nu moet hij de verantwoordelijkheid delen met een jonge pianovirtuoos die zijn sporen nog helemaal niet heeft verdiend als componist van vocale muziek. En Hummel is nog behoorlijk arrogant ook, zoals meer voormalige wonderkinderen. Kijk maar eens op onze website. Daar staat op de voorpagina een portret

Dat was Mendelssohn's zesde en laatste strijkkwartet, opus 80, gespeeld door het Quatuor Ébène. Felix schreef het in Zwitserland toen hij daar weer op krachten aan het komen was, na de schok van het plotselinge overlijden van zijn innig geliefde zus Fanny. Hij voltooide het in september 1847. Weer terug in Duitsland kreeg hij kort achter elkaar twee hersenbloedingen en in november blies hij hartverscheurend zingend de laatste adem uit, 38 jaar jong. Omdat Felix' laatste kwartet, dat we net hoorden, een soort requiem was voor zijn zus Fanny, lijkt het mij interessant om verder te gaan met Fanny's enige proeven in het genre strijkkwartet. Zij schreef het in 1834 en het stuk zit, net als dat van haar broer, vol passie. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Stuur een mailtje naar thijs.boor@concertzender.nl. thijs.boor@concertzender.nl. We gaan weer luisteren naar het Quatuor Ébène.

Dat was het enige strijkkwartet van Mendelssohn's zus Fanny, gespeeld door het Quatuor Ebène. Felix heeft zich na dat requiem voor zijn zus nog één keer bezig gehouden met het genre strijkkwartet. Het andante en variaties in E groot was bedoeld als onderdeel van een strijkkwartet dat nooit afkwam. Het is heel wat minder heftig dan dat requiem voor zijn zus, maar in het snelle gedeelte krijgen we toch nog wat dramatiek te horen. Het Talich-kwartet speelt het. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser.

Dit is De Concertzender met een serie over het strijkkwartet door Leo Samama. Zo Haydn dan wel niet de vader van het strijkkwartet was, dan was hij in ieder geval wel de peetoom. En, zo u wilt, Mozart later zijn jonge neefje. Tussen 1770 en 1780 ontwikkelde hij het strijkkwartet dusdanig dat er strikt genomen nauwelijks een weg terugleek naar de bron van het kwartet. De gezellige en onderhoudende kamermuziek in de salons van de adel en de huiskamers van de burgerij. Het werd steeds duidelijker dat om de kwartetten van Haydn uit te kunnen voeren professionele muzici nodig waren. Eigenlijk zoals Haydn zelf en, zoals al eerder vermeld, ook Boccherini gewend waren met hun vakbroeders deze muziek door te spelen en vooral in te studeren. Met de zes strijkkwartetten opus 20, ook wel bekend als de zonnekwartetten vanwege een zon op de uitgave door Hummel in Amsterdam, heeft Haydn zich bewezen als de meest succesvolle schrijver van strijkkwartetten van zijn generatie. Razendsnel verspreidden zich deze kwartetten door Europa en de Nieuwe Wereld. Het kwartet in C, opus 20 nummer 2, begint even zangerig als opvallend. Met de cello in een bijzonder hoge ligging, dat deed Haydn wel meer, begeleid door de altviool in het laagregister, dus eigenlijk als bas, en gesecondeerd door de tweede viool met deels dezelfde melodie, maar dan wel een terts onder de cello. Haydn speelt met conventies, door ze te doorbreken, te negeren, ermee op de loop te gaan. Hij speelt met ons luisteren, door plotselinge wendingen of door opvallende harmonische grapjes. Hij speelt ook met de genres. Het langzame deel is als een opera-aria, inclusief recitatief. In het menuet horen we af en toe een draailier klinken. En de speelse finale is warempel een vierstemmige fuga met dank aan Bach. Hoewel eerder Carl Philipp Emanuel Bach dan diens vader Johann Sebastian. We luisteren nu naar dat kwartet in C, opus 20 nummer 2 van Haydn, met de delen Moderato, Capriccio, Adagio, Menuet, Allegretto en tot slot Fuga a quattro soggetti, Allegro. Voor u speelt het Hagenkwartet.